0: Haagse Antenne 1.
1: 105, 106.3 wereldwijd en digitaal via Vlaamse Antenne 1.be.
0: Alleen maar hits en classics.

0: Heijn Ronsen. Je vindt ons aan de César Snoeklaan.
1: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Antenne 1.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
4: Ludo Dahlman.

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamsearden1.be.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zich achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
2: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
1: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Gladbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij. Dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over oorzaakschade of slachtoffers is nog niets bekend. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man, maar die trekken amper bezoekers. HLN-journalist Mark Koengracht.
3: Het komt vooral door een soort wisselende wacht binnen het veld die die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal

0: Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Er zijn zeker 15 doden gevallen bij een zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maxima rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het zonniger en vanaf zondag ook warmer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7.9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.

krijg de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus. Vlaamse Ardennen 1.

0: Vlaamse Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Bob Sinclair met The Love Generation. Een hele goede morgen. Het is maandag 8 juni. En ja, dan is het zover, niet waar, Frederik?
1: Ja, absoluut. Hè. Dag Ludo, goedemorgen beste luisteraars. Ja, ja, braderie in Ronse, de grootste braderie van België, of toch bijna. Hè. Want heel veel volk, het was niet te doen hoeveel volk hier al in Ronse rondloopt. Misschien is het een beetje om de voorspelde regen van de late namiddag voor te zijn. Maar nee, we blijven optimistisch. Het zonnetje schijnt hier in Ronse. Het is hier warm, het is hier doef, dat is aangenaam gezellig. En ik heb gezien 2 bakjes aardbeien voor €5. Ja, je kan niet beter zijn.

0: Heijn, Oudenaarde en Ronse. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
0: Vlaamse Ardennen 1.

Fluistervlam organiseert een spiekpietenwandeling in het Kluisbos van 3 en 6 kilometer op 11 november. Vergeet jullie niet in te schrijven. Dit doe je door het juiste bedrag €10 per volwassene en €8 voor een kind tot 12 jaar over te schrijven op het rekeningnummer BE 73 97 35 32 17 37 60 met vermelding van je naam en aantal volwassenen en kinderen en 3 of 6 kilometer. Meer info op de Facebookpagina Fluistervlam.

Wat een radioteam heel graag doet, dat is op locatie radio maken. En vandaag doen we dat vanop de braderie in Ronsen. Er is al heel wat volk en het is een warme gezelligheid. Natuurlijk ook u bent welkom. En ja, wilt u een plaatje komen aanvragen, dan bent u welkom. We hebben een grote jukebox mee. Dit is Vlaamse Ardennen 1.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint, 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.

0: Ja, dit is
1: Meteor wat mijn met mama dit zei. Is wat mijn mama zei. Die heeft ongetwijfeld gezegd dat hij vandaag naar de braderie in Ronso moest komen. Dat kan je trouwens ook doen, nog de hele dag lang. Heel veel volk is hier al aanwezig. Het is in ieder geval de moeite.

0: Milieuzaak en Omgevingswerken klinkt enaam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

hoort het misschien, de gezellige drukte op de achtergrond. We zenden live uit vanop de braderie in Ronsen. En die wordt georganiseerd door de winkeliersvereniging Unie der Handelaars. En straks hebben we ook een babbel met de voorzitter van die Unie. Ja, het lokt heel wat volk elk jaar naar Ronsen. Tussen de inwoners ook heel wat mensen van de ruime omgeving. En de braderie die valt trouwens samen met de laatste dag van de zomerkermis op de Grote Markt. Dus wil je even ronddraaien of even schieten of met de ballen gooien, kom gewoon naar Ronsen.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

0: Reggie samen met Jake Rees. En ook die, kom wat dichterbij. Dat kan jij uiteraard ook doen, dichterbij komen. Want we staan de hele dag live op de braderie in Ronsen.
1: Ja, dat klopt. En het is hier een aardige gezelligheid. Maar jij kan er ook nog bij. En wil je een plaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk altijd bij Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goedemorgen.

0: Albert Heijn, Oudenaarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
0: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

prachtige muziek live vanuit Ronse, live van op de braderie. En ook jij kan natuurlijk mooie muziek komen aanvragen. We staan op de hoek en je zal er niet kunnen naast kijken. Zwarte tent, grote spandoeken van Vlaamse Ardennen 1. En die aardbeien, hè, Ludo, die steken zo mijn ogen uit. 2 doosjes voor €5. Ze zijn welkom.

de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn-Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

0: wat nog maar. Ja,
1: dat waren de erwtenbrekers met de zee, maar aan zee zitten we niet. Nee, nee, nee, we zitten in Rons. Uiteraard, daar is het vandaag te doen. Want het is hier Braderie, de hele dag lang nog. En ook wij zijn hier de hele dag live. Dit is Vlaamse Ardennen 1.

verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus. Vlaamse Ardennen 1.

0: Milkink met Unstoppable, dat is net als wij. Wij zijn ook Unstoppable, want nog de hele dag lang live van op de Beaderie in Ronsen.
1: Helemaal van toepassing inderdaad op ons en op de bezoekers en op de standhouders. En het wordt hier alleen maar drukker en gezelliger. Heb je dorst? Ja, daar kan je ook voor terecht hier in Ronsen. Kom gewoon langs en wil je een plaatje aanvragen? Het kan allemaal. Kom gewoon genieten hier in Ronsen op de jaarlijkse Braderie.

0: 101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retail Park N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
4: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
3: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
5: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
3: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Casser la Voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
6: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat te vroeg vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
3: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt. Want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Ja, we zeggen het al de hele voormiddag en we zenden live uit vanop de braderie in Ronsen. Het is prachtig weer, een gezellige drukte. Ja, en daar is één iemand natuurlijk met een team achter zich volledig verantwoordelijk voor. Dat is de voorzitter van de Unie der Handelaars, Roberto Dokkers. Dag Roberto.
1: Goedemiddag.
0: Ja, blij dat je even kon tijd vrijmaken op een van jouw hoogdagen, hè?
1: Ja, heel graag. Ik ben hier heel graag. Oh. Ja.
0: Ja, het is gezellig druk.
1: Ja, het is goed op gang aan het komen. Natuurlijk, het weer is nog niet echt zo ideaal.
0: Het is niet koud, het is droog.
1: Koud, het is denk ik twee
0: Ja, je loopt graden. Zelf in jouw polo met blote armen, dus...
1: Ja,
0: het is niet dat we een dikke donsvest moeten aandoen.
1: Nee, dat hoeft zeker niet.
0: Ja, zeg Roberto, zo'n praktisch iets, hoe lang ben je eraan bezig aan zo'n voorbereiding?
1: Ja, de inschrijving die begint al heel vroeg in het jaar. Die zijn bezig vanaf januari, februari. De eerste inschrijving die komen dan al toe. Nu heb je altijd mensen die daar zo lang mogelijk mee wachten. Tot op vorige week zijn er nog altijd mensen die bellen, die heel graag willen komen.
0: En stel dat de vraag zodanig groot is, mag je dan een uitbreiding doen van straatgebied? Mag je dan aan de burgemeester vragen, mogen we die straat er nog bij?
1: In principe wel. Vroeger was het nog zo dat de Charles van Doornstraat ook erbij was. Maar nu hebben we dat een beetje beperkt tot de hoofdstraten en zijstraten daarvan.
0: Ja. Hoeveel standhouders zo?
1: We zitten momenteel aan een 150 voorinschrijving en vanmorgen hebben we nog een 40, 45 personen geplaatst.
0: Maar dat is ongelooflijk, dat is dan toch een van de grootste braderieën van het land.
1: Dat weet ik niet, daar heb ik geen cijfers van.
0: Nee. Wat mogen de mensen zeker niet missen vandaag?
1: Goh, ik denk jullie, hè, die hier opnieuw met veel glorie staan.
0: Ah ja, de mensen mogen plaatjes komen aanvragen.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is tof, hè, van jullie. Natuurlijk de handelaars zelf die mooie prijzen aanbieden, mooie kortingsprijzen of iets extra geven. Ik denk dan maar een verzekeringskantoor die dan buiten staat met een hapje en drankje of zo om onder klanten te verwennen.
0: Ja, iedereen doet mee. Hè. Je ziet bijna geen enkele gevel waar er niemand voor staat.
1: Er zijn heel weinig lege plaatsjes. Een paar lege plaatsjes van mensen die vanmorgen nog hebben afgebeld. Dat gebeurt ook altijd.
0: Ja, dat gebeurt. Dat kan. Hè. Zeg, Roberto, laten we het ook even over iets anders hebben. Chocolade, want dat is jouw specialiteit.
1: Ja, dat is ook waar. Maar dat is natuurlijk mijn hoofdberoep.
0: Wat is er nu zo in de mode qua chocolade? Want het is ooit zo die Dubai-chocolade met pistache geweest. Is er dit jaar al iets anders?
1: God, er zijn altijd...

0: nieuwe trends natuurlijk. Moet voor ons ook altijd een beetje haalbaar blijven.
1: Wacht, misschien pralines met bier, want ik heb dat zien passeren. Dat voor de Viertel heb jij praline met bier gemaakt.
0: Ja, dat klopt. We hebben pralines gemaakt, de Ronsische pralines gemaakt met Viertelbier en de Buntjes Neutjes. Ik kan het niet uitspreken, ik ben niet van Ronsen, maar ja, de Ronsenaar gaat heel kwaad zijn op mij.
1: Ja. Zeg, en je hebt, om het een beetje oneerbiedig, maar zeer goed bedoeld te zijn, de oudjes van Ronsen ook in de watten gelegd. Met ijstaarten?
0: Oh, ja, amai. Ja, dat
1: ja,
0: klopt.
1: Ik ben op de hoogte, Roberto.
0: Ja, ja, op de hoogte, amai. Ja, dat klopt, dat klopt. Met kerst oude jaar doen wij altijd, maken wij altijd kerstbusjes. En nu, kijk, we hadden er toch wel een heleboel te veel gemaakt. Een beetje overschot. Nu mocht het niet zo noemen als overschot. Nee. We wouden dat ook niet laten kapot gaan. We kunnen dat ook niet houden tot volgend jaar. En ik dacht van ja, kom, we gaan dat gewoon schenken. Het is een goed doel. We steunen heel vaak een keer iets van goede doelen. En ik ben dan blij dat we mensen kunnen blij maken. Want Absoluut. Dat is nog altijd een van mijn hoofddoelen, dat ze mensen blij maken.
1: Maar wie wordt er niet blij van chocolade en ijs? Zeg, Ludo, ja, met ons radiostation, wij zijn ook een beetje goed doel, hè, als hij nog eens een ijstaart over heeft.
2: Ja, zeker vast. En dat gaat er zeker altijd in. Ijstaart en ook chocolade.
0: Ik ga er
1: ik kan ervan leven, van pralines en chocolade en ijscreme. Een trouwfeest, hè, Roberto? De mensen proppen zich vol met eten en op het einde een groot dessertbuffet en men krijgt het niet meer binnen.
0: Ja.
1: Moest ik ooit van straat kraken en trouwen hebben, beginnen met het dessert. Buffet. En ik bel naar u.
0: Ah, vrij goed, zo kom ik af.
1: Ah, ja, maar je mag mij eerst aan een lief helpen, Roberto.
0: Oké. ik ga zeker er nog voor zorgen dat je straks een ijsje hebt en dat je ook kunt meegenieten.
1: Wat is super lief. Nu, aan de luisteraars, kom gewoon langs naar de braderie in Ronsen. Het is leuk, het is gezellig. Er is heel veel te kopen en te zien en te proeven.
0: Ja, dat is waar.
1: En jij staat met een stand met...
0: Ik sta mijn stand buiten met... mijn vader staat daar. Ik ben momenteel nu aan het werken voor de Unie de Handelaars. Met wafels, ook aardbeidjes met Dubai, chocomousse.
1: Oei, het water komt in de mond.
0: En ijsjes natuurlijk, ja.
1: Goed zo. Zo, beste luisteraars, dat was de voorzitter van de Unie der Handelaars hier in Ronsen. Een zeer dynamische jonge kerel die ervoor zorgt dat het leeft in Ronsen. Roberto Dokkers, hartelijk dank.
0: Bedankt voor de uitnodiging.

20 over 12 dus op live op de braderie hier in Ronse. Met straks ook een gesprek met de burgemeester van Ronse, Injas Michaud.

0: wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Ja, na de reclame hebben we tijd vrijgemaakt voor een heel bijzonder iemand. De burgemeester van de stad Ronsen. En heeft ook Roberto meegebracht, die we daarnet al aan het woord hoorden. De voorzitter van de Unie der Handelaars. Heer burgemeester Ignas Michaud, welkom.
7: Goedemiddag.
6: Ja, ja, jij komt hier aan onze studio staan en kijk eens wat er gebeurt. De zon begint te schijnen.
7: Voilà, ik breng het zonnetje mee.
6: Jij bent een veroorzaker van het goede weer.
7: Toch iets dat we goed kunnen doen.
6: Ja, maar jij kan meer goeds dan enkel de zon doen schijnen. Het leeft er vandaag in Ronsen?
7: Ja, ik denk dat de weergoden, zoals je net gezegd hebt, zijn ons gunstig gezind. En ik denk dat ik niet alleen, maar gewoon de stad en alle Ronsenaars en ook de Unie der Handelaars heel tevreden zijn met de opkomst en het mooie weer.
6: Maar Roberto heeft vandaag geen eieren, maar chocolade naar de armen klaar gedragen. En daar zijn ze ook heel
7: blij. En blijkbaar werkt dat, hè, de chocolade.
6: Ja, bij wie werkt dat niet, Ignas? Zeg maar, Ronsen, het leeft. Hè. Al die evenementen, we hebben net nog maar de viertel gehad, ook een groot succes geweest.
7: Ja, inderdaad. De afgelopen zondag mochten we opnieuw de jaarlijkse viertelomgang organiseren. Een treffen waar heel wat Ronsenaars van heinde en ver terugkomen naar de stad Ronsen. En ook daar waren de weergoden ons heel gunstig gezind. Dus wel heel wat volk op de been. Dus het was een mooie dag voor de stad Ronsen.
6: En een paar weken geleden nog de grote rommelmarkt.
7: De rommelmarkt, ook opnieuw een voltreffer. Ook terug goed weer. Ik denk dat de weergoden ons gunstig gezind zijn. Hopelijk voor de komende juli, augustus, zomermaanden mogen we terugrekenen op die stralende zon.
6: Maar daar ga jij voor zorgen, hè?
7: Wij kunnen zorgen dan voor een goede organisatie en voor de vrijwilligers te omarmen. En het weer, ja, dat nemen we er meestal maar bij.
6: Wat vind je ervan dat zo'n jonge knaap als Roberto met een team zo'n fantastisch iets organiseert als de braderie?
7: Maar ik denk dat we heel blij mogen zijn als dat rond, dat er een team rond Roberto is gevormd die gebeten en gedreven is. Hè. Zijn voorganger Willy heeft ook schitterend werk gedaan. Ik denk dat Willy de basis gelegd heeft en dat Roberto met zijn mensen daarop verder werken. En dat wij als stad alleen maar dat kunnen toejuichen. En Roberto weet ook dat hij kan rekenen op de stad Ronsen om verder te bouwen. Hè. Was onder de Unie der Handelaars zouden we ook nergens staan als stad. Ik denk dat we ons daar terdege van bewust zijn. Maar het loopt als een trein, heb ik zo'n indruk. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen op verder werken op die manier.
6: Loop je dan eens alle straten af?
7: Alle straten is een groot woord. Ik heb vandaag wel tijd vrijgemaakt in mijn agenda om toch wel even tussen de Ronsenaars te zijn en toch te zien wat er gebeurt. En ik heb net de brandweer tegen het lijf gelopen en ik ben een tevreden burgemeester. Alles is veilig voor de brandweer op 1 en 2 zaken na. Maar goed, ik denk dat opnieuw dus kan afgevinkt worden als geslaagd in ons dossier. Dus ik denk dat mooi is.
6: Heel belangrijk. Nu, ik vroeg het daarnet ook al aan Roberto. Stel dat er zoveel aanvragen zijn dat hij nog 5 straten bij nodig heeft volgend jaar. Staat de stad daarachter?
7: Ik denk dat alles is altijd bespreekbaar. Hè. Dan moeten we altijd alles op zijn tijd bekijken. Maar voor mij primeert de veiligheid. Roberto en zijn team weten dat ook. Is voor mij alles is superbelangrijk, is de veiligheid. We moeten zorgen als er een evacuatie is of als de hulpdiensten ergens moeten passeren, dat we de doorgang onmiddellijk kunnen vrijmaken. Het is niet alleen het welzijn van de veiligheid in het algemeen, maar het welzijn gewoon van de Ronsenaars en het gezond boerenverstand, dat we het ten alle tijde allemaal veilig kunnen. Maar we werken daar heel goed samen met Unie der Handelaars. We hebben een goede vergadering, voorbereidende vergadering ook gehad met zijn team en zijn mensen. En dat leidt ons tot een vlekloos verloop van de organisatie. Ja.
6: Absoluut, dat zijn mooie woorden, hè, Roberto.
8: Ja, dat is zeer mooi. Bedankt voor het vertrouwen, Ignas Michaud.
6: En de smiles die stralen hier. Hè. Zeg, Ignas, kan je zo even uit de losse pols vertellen deze zomer? Wat mogen we zo verwachten van evenementen in Ronsen?
7: Maar denk zoals als veel steden en gemeenten, en iedereen kent natuurlijk dat ik pro-verruiming ben, ook binnen de Vlaamse Ardennen. Ik denk dat de Vlaamse Ardennen de komende maanden, de zomermaan, heel wat te bieden hebben. Hè. En hopelijk met een prachtig weer, zodat we ook heel veel toeristen kunnen lokken naar de Vlaamse Ardennen, waaronder dus ook rondse deel van uitmaakt. En ik denk, er staat heel wat op programma. Ik denk, we hebben ook zomerconcerten die we opnieuw laten organiseren in de stad Rondse. We hebben ook L'Heure de l'Apéro op onze grote markt. En tal van activiteiten die dankzij vrijwilligers georganiseerd worden. Ik denk dat we alleen maar dankbaar kunnen zijn en die vrijwilligers moeten omarmen en te gaan ondersteunen. En zij maken natuurlijk die zomeragenda compleet. En ditmaals, of nogmaals hopelijk onder de stralende zon, ik denk dat we alleen maar heel tevreden kunnen zijn.
6: Ja, absoluut. Er zit hier ook nog een stralende dame te glimlachen. Mirjam, die is ook een actief lid in de vereniging.
7: Ik denk Roberto, dat ze ook een drijvende kracht is, Roberto.
8: Ja, Mirjam is onze ondervoorzitter. Ik denk al een 15 jaar.
6: Ja, zeker. Zelf nog
8: zeker
6: langer.
8: 15 jaar, ja. Ja.
6: Maar ze ziet er nog jong uit.
8: Zeker. We houden haar ook jong.
6: Voilà. Goed, mocht ook even vermeld worden. Hè. Heren, hartelijk dank voor de komst. Ik wens jullie nog een heel fijne dag toe en een heel mooie zomer met alles wat
7: dank
6: hier nog staat te gebeuren in Jas.
7: Ja, dank u wel. Dank u. Succes nog.

0: We spreken van The Beauty en The Beast. The Beast hebben we zo net gehad en The Beauty die staat nu aan de microfoon. Na de burgemeester van de stad Ronse hebben we de communicatieverantwoordelijke van de Viertel-ommegang. Dag Laure.
1: Goeiedag.
0: Laure Waterloos, ja, in een fantastisch pak. Is dat jouw officiële Viertel-pak?
1: Dat is het officiële Viertel-pak, inderdaad.
0: Ja, nu mag je tragen.
1: Zeker, zeker. Na een jaar stage had je recht op een prachtig pak.
0: En het is prachtig, hè? Met een mooie das ook trouwens.
1: Zeker.
0: Je hebt vanmorgen nog een officiële plechtigheid gehad, de laatste.
1: Zeker, het was een mis en dat is het laatste moment dat ze met schrijn eigenlijk de processie doen in de basiliek zelf.
0: Ja, en wat moet jij dan doen?
1: Ik ben natuurlijk communicatieverantwoordelijke, dus ik loop rond in de basiliek en maak foto's om zo de mensen op de hoogte te houden. Ja. Wat we eigenlijk doen in de basiliek.
0: Via welke pagina kunnen ze al jouw beelden zien, Laura?
1: Dat is via Instagram en Facebook, Viertel-ommegang Ronse.
0: Ja, fel bekeken, fel gevolgd, hè, die pagina's van jou.
1: We zitten met een goed communicatieteam. Ook Bjorn Vinois helpt mij, ook met de website.
0: Ja.
1: En zo houden we iedereen meer en meer op de hoogte eigenlijk. Hè.
0: Ja. Nu, de Viertel was vorige week zeker. Hoe is die geweest?
1: Dat is zeer goed geweest. Ook qua communicatie is het vlotjes verlopen. Iedereen achter de schermen heeft het goed gedaan. Iedereen ook in de spotlight heeft het perfect gedaan. En natuurlijk onze voorzitter Nele, haar eerste officiële Viertel als voorzitter, is ook vrij goed verlopen.
0: Heb je een idee van hoeveel deelnemers?
1: Ik weet dat eigenlijk niet. Nee. Nee.
0: Je hebt geen streepjes getrokken?
1: Nee.
0: Als men daar een mooie blondine op een scooter zag voorbijgaan, dat was Laure.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar jij moest rap overal naartoe kunnen om filmpjes te maken?
1: Ik probeerde alle stops te maken. Alle stops is onmogelijk op die dag. Maar alle stops voordat het schrijn toekomt om mooie beelden te maken. Ja. En zo de mensen nog een keer op de hoogte te houden op onze socials.
0: Zeg, die schrijndragers en die man die zo met die bellen rinkelt. Op het einde van de dag, die moeten toch horendol zijn van die bel?
1: Ik denk het ook. Maar
0: we dragen die tapjes of?
1: Ik denk het eigenlijk niet. Hè? Ze zijn het zodanig gewoon. En wij ook als Viertelcomité en ik denk de mensen er rond die de Viertel doen. Als ze een paar uurtjes daarna weer de bel horen, dan verschieten ze van oei, zijn ze er bijna?
0: Ja. Nu, wat ik ook zag in de beelden, soms stappen jullie heel, heel snel en op andere plaatsen dan weer heel rustig.
1: Ze hebben een bepaald cadans en voor het muziekbos beginnen ze ook te lopen.
0: Ja.
1: En dat is het bepaald cadans dat ze eigenlijk zetten.
0: Ja, en heeft dat een bepaalde reden dat ze daar aan het muziekbos iets rapper gaan?
1: Op dat moment moeten ze eigenlijk vluchten. Dat is ook eerder in de geschiedenis dan gebeurd.
0: Ja.
1: En dat houden ze natuurlijk ook als traditie. Dus ook veel mensen als bedevaarders lopen ook mee achter het schrijn.
0: Dus alles heeft een reden en een verhaal.
1: Zeker,
0: magnifiek.
1: Zeker.
0: Maar de Viertel in Ronse is een mooi verhaal. Hè?
1: Inderdaad.
0: En zeker nu met zo'n nieuwe communicatieverantwoordelijke, fantastisch.
1: Zeker.
0: Laure Waterloos, hartelijk dank voor de heel fijne babbel.
1: Dank u wel. Vlaamse Antenne 1.

0: is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Vlaamse Antenne 1.
3: Goedemiddag.

0: Market Hits en Classics.
1: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
3: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
2: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan 34.000 euro cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Glabbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. Ze raden Belgen daar aan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
4: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat te vroeg vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
2: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui, aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat het nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
5: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Schitterende muziek toch, hè, Ludo, voor onze luisteraars van Vlaams Ardennen 1 en voor alle mensen hier die rond onze radiostudio voorbij wandelen. Ja, met de hond, met de buggies. Het is echt heel leuk om te zien. Enkel jij ontbreekt nog als je thuis zit. Kom gewoon naar Ronsen. Het is hier zeer, zeer gezellig en heel leuke kraampjes. En heel veel drankenstandjes ook, hè, Ludo?
1: Ja, zeker en vast. Er is hier van alles te beleven. En je kan hier eigenlijk een hele namiddag rondlopen. Het weer is goed. Dus de ideale gelegenheid om even naar ons te komen.
0: Absoluut. En we hadden daar net Tim, de burgemeester, voor onze microfoon. Het is een vierman, want Ronsen leeft. Er valt hier heel wat te beleven. En je kan hem zo meteen ook nog wel tegenkomen. Hij ging ook nog een beetje tussen de kraampjes flaneren.
1: En ondertussen gaat de muziek natuurlijk altijd verder, zoals je dat gewoon met hier bij Vlaams Ardennen 1. Dit zijn de Bengals. MUZIEK

Kijk, hij mag er nog eens en hij komt toch weer te laat, zeker? Hè? Flash in the Pan, daarnet hier bij Radio Vlaamse Ardennen 1. En dit waren de Bengals van heel lang geleden. Walk Like an Egyptian. Goedemiddag.

voor zichzelf zou staan.

Een schitterende plaat. De Garland Jeffries met Matador. Ja, je hoorde daarnet al even zijn zoetgevoicede stem. Mijn collega Dirk Moerman, of Moerby voor de vrienden, die neemt het zo meteen over. Hier voor het tweede deel van Op de Braderie in Ronsen. En u bent van harte welgekomen.

Albert Heijn, Ronse en Oudenaarde. Wij zijn er altijd voor onze klanten. Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

0: Jammer genoeg niet meer onder ons, Margriet Hermans hier bij Vlaamse Ardennen 1 en lekker blijven hangen. En het is ook de bedoeling dat jullie lekker blijven hangen deze middag. Het is ook de bedoeling dat jullie de broderie ten volle beleven hier. Bedankt trouwens aan Frederik de Vos. Frederik, goedemiddag.
1: Dag Dirk.
0: Heb jij ooit gewerkt met Margriet?
1: Ja, absoluut. Ik heb ze heel regelmatig mogen aankondigen naar optredens. Een fantastische dame. Ja. Ze is even grappig achter de schermen als voor de schermen. Absoluut.
0: Sans gêne was ze eigenlijk, hè?
1: Ja. Dat was net het leuke. En ze had overal wel een mening over, maar altijd op een zeer opbouwende manier.
0: Ja, ik heb er inderdaad bij Junk TV nog meegewerkt. En ik vond het ook inderdaad een zeer sympathieke innemende dame.
1: Ja. En nu haar dochter natuurlijk. Hè. Die heeft zware sporen om in te treden.
0: Ja, oké. Okay. Frederik, jij mag huismaart. Wat blijf je hangen hier?
1: Ik blijf nog een beetje hangen, hè. Anders zouden we dit plaatje niet gekozen. Voor de switch.
0: Dat geloof ik. Blijf gewoon hangen en neem een glaasje en geniet van de braderie.
1: Ik geniet van alles hier in Ronsen.
0: Dankjewel daarvoor. Dag Frederik de Vos. Dit is de Vlaamse Ardennen 1 live van de braderie in Ronsen. En je kan ons de hele namiddag hier live komen bekijken ook.

0: That'd be good to me hier bij Vlaams Haarden en 1 Live op de Braderie in Ronsen. En dat doen we nog tot een uur of 6 vanavond, dacht ik. Nog heel wat lekkere muziek en interessante mensen komen ook nog langs deze middag die we uiteraard uitnodigen voor een praatje. Maar dat is voor zometeen.
1: Nieuws uit de regio gemist of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
1: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
1: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

live op de Braderie in Ronsen. Dit is Vlaamse Aarde en 105-106-3. En wereldwijd en digitaal via onze website of via de app. Ja, die is er ook nog, uiteraard. Kijk, dit is een heel leuk nummer van heel wat jaren geleden, 1983. Hier is Cool and the Gang en Cherish. Goedemiddag iedereen. Let's

0: de warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.

Vlaamse Ardennen 1 met Thomas Gray en Rumours. Dikke hit vanaf dit moment. Dit is Vlaamse Ardennen 1 live vanop de Braderie 2026 in Ronsen. Goedemiddag. I keep

0: huur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Schat, het water is koud!
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: Radio's Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Dirk Moerman.

Flying by T's hier bij Vlaamse Ardennen in. En die Laila, heerlijk nummer om mee te neurien. En een gezellige maandagmiddag mee door te maken hier live van de Braderie in Ronsen. We staan naast de winkel van Derco, dus daar kan je eens gedag komen zeggen bijvoorbeeld. Dat zouden we sympathiek vinden.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ordenne 1.

prettig nummer. Heerlijke muziek is dit van Somber. Shane Michael Boos, zo heet hij, is een Amerikaanse singer-songwriter die op dit moment een beetje scoort met dit nummer hier. En dit is van lang geleden uit de 80s, Cock Robin, The Promise You Made. Ik geef nog even mee, straks hier bij Vlaamse Ardennen 1 praten we met een aantal interessante mensen, waaronder Kobe Oudenaert, de nieuwe regiojournalist van het laatste nieuws. Die komt straks rond een uur of drie op bezoek voor een kennismakingsgesprek.

is een uniek plaatje. Koen, kom even, Koen. Onze technieker Koen is normaal gezien nooit betrokken met muziek, maar dit is blijkbaar zijn favoriete plaat. Ik wil hem vragen waarom, maar ja, uiteraard heeft hij microfoonvrees zoals wat meer mensen eigenlijk. Fleming en Meteor bij Vlaamse Aarde en Benenen, niet nodig. We staan vandaag op de Braderie in de Ronsen nog tot 5-6 uur vanavond. En het, we maken er gewoon een gezellige middag van. Wat dacht je? Goed plan? Oké, dit is Modern Talking.

0: zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
2: Twee mannen zo stil.

0: Weber, Frank Boeien en Stef Bos hier bij Vlaams Aarden en 1. En twee mannen zo stil. Is dat de pot voor de stil van worden? Kobe Oudenaard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kobe Oudenaard uit Zwalm, de nieuwe reporter van het laatste nieuws. Voor ons.
1: Ja,
0: je bent een international lokaal, zeg maar.
1: Ja, het was een beetje wel in het begin. Ik kende Ronse eigenlijk niet voordat ik begon. Ik ben in september begonnen bij het laatste nieuws.
0: Ja.
1: En ik had, de Ronse ken ik wel, maar ik heb een beetje vooroordelen zoals andere regio's in de Vlaamse Ardennen over Ronse soms hebben.
0: Ik was
1: er nooit geweest.
0: Wat was het vooroordeel?
1: Wat vaak terugkomt, mensen hebben het misschien niet gaan horen, maar dat was marginaal.
0: Marginaal?
1: Ja, dat kwam vaak terug. Ja, okay. En zot en gek.
0: Ja,
1: die woorden kwamen wel vaak.
0: Ronselaars zijn de Ronsische zotten natuurlijk, dus vandaar. Hè.
1: Ja, maar ik ben hier dan terechtgekomen de eerste keer dat ik er kwam en ik was eigenlijk direct verliefd op ons.
0: Dat is mooi nieuws.
1: Ja,
0: dat is goed nieuws.
1: Ja. Ik zou hier wel willen komen wonen ook. Dus,
0: toef je hier vaak?
1: Ja, bijna elke dag.
0: Bijna elke dag.
1: Als reporter ben je hier bijna dagelijks. Op elk evenement ben ik aanwezig.
0: Ja.
1: Dus toch wel 3, 4, 5 keer in de week zeker.
0: En je woont in Zwalm, hè?
1: Ja, klopt. Bij mijn mama nog thuis.
0: Ja, oké. Okay. Ja,
1: als 21-jarige, dus...
0: En hoe kom je dan in de regio Ronse terecht als reporter? Zou je dan liever bijvoorbeeld in Zwalm werken?
1: Vooraf dacht ik misschien Zwalm, mijn eigen gemeente. Ik ken die het best. Dat is tof als je voor je eigen volk of publiek kan schrijven.
0: Ja.
1: Ook omdat je daar het nieuws ook het vaakst oppikt, waarschijnlijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar nu dat ik Ronse doe, zou ik niet meer terug willen, denk ik. Omdat het is toch een stad. En voor mij ook de mooiste stad van de Vlaamse Ardennen.
0: Ja.
1: Dus voor mij is het een eer om hier te mogen werken. En Zwalm, het is een kleine gemeente. Dus,
0: je bent hier punten aan het scoren, vriend.
1: Maar de mensen weten dat. De mensen die mij kennen weten wel ook hoe dat ik schrijf. Dat ik wel mijn voorliefde zit voor ons. Dus,
0: Maar je bent druk in de weer. Er verschijnen ongelooflijk veel artikels over van alles en nog wat.
1: Ja.
0: Dingen die vroeger uit den boze waren. Bepaalde partijen bijvoorbeeld, waar nu plotseling wel over geschreven kan worden. Vroeger komt dat allemaal niet, hè?
1: Maar dat weet ik niet. Ik ken de voorgeschiedenis van Rons wel een beetje. Ja. Maar ik denk dat mijn voorganger Geert de Smijter ook wel deftige Rons op de kaart gezet heeft.
0: Ja,
1: als Ronsenaar zelf.
0: Ja,
1: dus het was wel moeilijk om zijn schoenen op te vullen, denk ik.
0: Ja.
1: Hij was van ons, hij kent ons door en door, ik niet.
0: Ja.
1: Dus ik moest mijn connecties en mijn netwerk opbouwen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik ook op politiek vlak inderdaad mijn steentje bijdraag door iedereen correct aan het woord te laten. Woord, wederwoord, bestuur, oppositie. En als we als krant iets kunnen betekenen op het politiek landschap, soms een beetje druk zetten, soms een agenda een beetje bepalen, maar dat is belangrijk, denk ik. En de Ronsenaars gewoon op de hoogte houden van correct nieuws, dat is het belangrijkste.
0: Zijn er al resultaten sinds u aantreden, zal ik maar zeggen? Hoe zit het met de cijfers? Want uiteraard worden die statistieken ook bijgehouden.
1: Ik denk dat die goed zijn. Die zijn wel stijgende lijn. Ja,
0: zijn een stijgende lijn.
1: De conversies lopen op.
0: Mm-hmm.
1: En ik merk ook op Facebook, dat is toch wel een beetje het nieuwe paradepaardje bij het laatste nieuws.
0: Ja.
1: Hopelijk ooit Instagram ook.
0: Ja.
1: Dat echt, sociale media, dat is belangrijk voor jonge mensen
0: uiteraard,
1: ook te bereiken.
0: Uiteraard.
1: En daar zien we die cijfers wel echt stijgen.
0: Ja.
1: Meer likes, meer kliks, meer gedeelde artikelen ook.
0: Mm-hmm.
1: Dus op Facebook gaat dat echt wel goed de ronde. Ja.
0: Ben je als journalist afgestudeerd?
1: Ja, klopt. Op Hoogwest in Kortrijk heb ik gestudeerd.
0: Ja.
1: 3 jaar.
0: Ja.
1: Eigenlijk sportjournalistiek gestudeerd.
0: Ja.
1: En dan stage daar bij het Nieuwsblad in mijn laatste jaar.
0: Ja.
1: Bij de sportredactie. En dan nu regionaal terechtgekomen. Maar de Vlaamse Ardennen is ook nog altijd koers, hè. Dus de koers blijf ik opvolgen.
0: Ja. Ja.
1: En dan nu komt er gewoon gerechten en politiek en evenementen als de Fietl en de Bommels bij. Dat is gewoon mooi meegenomen voor mij. Het is heel variërend.
0: Is dit voor u een dream come true?
1: Ja. Ja. Ik zat in het vijfde middelbaar. Goeie 17, 18 jaar. En ik wist dat ik wilde worden, dat was
0: journalist. Ja, okay.
1: Dus het zat al in de genen, het schrijven en de passie.
0: Ja.
1: Onder de mensen komen, iets kunnen betekenen voor mensen.
0: Ja.
1: Qua emotionele artikels of hoopvolle artikels of mooie artikels. Soms een keer negatief schrijven hoort er ook bij.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat doe ik het liefste, ja.
0: En dit is uw eerste braderie?
1: Ja, eerste keer.
0: Okay.
1: Alles is de eerste keer dit jaar. Hè. Dus
0: ja, maar je hebt ook de Bommels de eerste keer gedaan, de Viertel de eerste keer.
1: Ja.
0: Hoe is het met de Viertel verlopen?
1: De Viertel was top.
0: Ja. Heb je hem uitgestapt?
1: Nee. Dus ik moet langs het parcours over en weer zijn en constant artikels, dus de dag zelf ook live publiceren. Dus dat was niet mogelijk om 32,6 kilometer te stappen. Ik heb wel bepaalde haltes meegepikt en zo. Maar de Viertel was wel... Ik wist op voorhand wel dat ik mijn ogen ging uitkijken.
0: Ja.
1: Dat het iets speciaals ging zijn. Maar ik heb het ook wel een beetje gevoeld. Als je dan de basiliek buiten stapt ochtends en je ziet de mensen zee staan voor het vertrek, dan komt dat toch wel even binnen, ja.
0: Je bent gepassioneerd door nieuws, hè? Dat mogen we wel zeggen. Je ademt nieuws, als het ware.
1: Ja.
0: Maar je hebt nog andere passies, hè, Kobe?
1: De koers is mijn grootste passie.
0: Nee, niet de koers, maar uw vierpoterke thuis.
1: Ah, mijn hondje, die
0: hondje.
1: Mag daar ook bij staan.
0: Dat is ook een van je grote passies, hè?
1: Ja. Die woont dus wel nog thuis. Als ik ooit verhuis naar Ronse, zou die wel meekomen. Hij is nog maar 1,5 jaar, 2 jaar oud.
0: Uh-huh.
1: Maar Mijn Ninootje, dat is wel mijn lieveling. Ja. Als ik thuis kom, dan...
0: Je bent ook een grote dierenvriend, dacht ik, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Mijn mama heeft een kattenhotel.
0: Ja, voilà,
1: dus,
0: precies. Dat
1: in de Nederswalm, ja. Ja. Dus ja, zij heeft een grote dierenfan. Ja. Katten thuis, we hebben zelf vier. Een hondje thuis. Dus nee, dat is wel...
0: Kobe Oudenaert, dit was een zeer aangename kennismaking. We zien elkaar in de nabije toekomst. Zeker, dat was nog, want wij vreten hier ook van alles uit. Dus we zullen elkaar nog veel tegenkomen. Perfect. Bedankt om hier te zijn deze middag.
1: Heel graag.
0: Dank je wel.

0: afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor...

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

even, ze hebben er voor minder vastgestoken, zeg maar. Hammer Train, 1966. Dat is toevallig 1966. We hebben Albert Hammond hier bij Vlaamse Antennen 1. We zitten op dit moment op de Braderie in Ronsen, nog tot een uur of zes vanavond. We hebben heerlijke muziek voor jullie deze middag. Waaronder straks nog Sly and the Family Stone, Touch of Joy en Calvin Harris. En dit is heerlijke amazing muziek van Bruno Mars, Risk It All.

0: Albert Heijn, Ronse en Oudenaarde. Wij overtreffen onszelf voor een glimlach van onze klant.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
0: Vlaamse Ardennen 1.
6: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

zijn weer helemaal in deze dag. Sandy en Sergio, Touch of Joy, nummer uit 1996. Don't Give It Up, een van de vele grote hits die ze toen scoorden. Dit is Vlaamse Ardennen in 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via onze website. En we staan vandaag ook live op de Braderie 2026 in Ronsen.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goedemiddag.

1972, Jode. Alexander Curley en I'll Never Drink Again. Ja, vandaag bent u er in elk geval aan voor de moeite. 60 jaar worden en niet drinken, dat zal niet gebeuren. Als u het niet erg vindt. Dit is Vlaamse Aarde in 1. Goedemiddag.

0: Maxime en Babette hier bij Vlaamse Ardennen 1. Hoe dan ook worden wij hier elk jaar stevig en bijzonder goed in de watten gelegd. We hebben al aardbeien gehad in chocolade van bij Dokkers, onze vrienden. En nu hebben we, wat is het? Bordje gemengd? Bordje gemengd? Ook lekker. Meer van dat.
1: Geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Ardennen 1. Vlaamse Ardennen 1.

Springsteen heeft een aantal pareltjes gemaakt en dit is een van die vele pareltjes. Misschien niet zo bekend, maar Sundown was een heerlijk nummer van alweer een paar jaar geleden, 2019 om precies te zijn. Goedemiddag hier bij Vlaamse Ardennen 1 live van op de Braderie in de Peperstraat, hoek van de Peperstraat in Ronsen. We staan naast de winkel van Derco. Als je eventueel goeiedag wil komen zeggen, dat zou geapprecieerd worden, zeg maar. Dit zijn de Dinky Toys uit de 90s.

Radio Vlaamse Ardennen 1, live van de Braderie 2026 in onze gezellige drukte hier deze middag. En op de radio lekkere muziek van onder meer Marco Borsato. Goedemiddag.

heerlijke popmuziek van Keen hier bij Vlaamse Arden en in Live op de Broderie in Ronsen. We hebben straks deze middag nog muziek van onder meer de Boomtown Rats, Inner Circle en Kamerad. Dus blijf hangen bij ons.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.

Who's Gonna Help You van Donna Summer hier bij Vlaamse Ardennen. Nee, niet van Donna Summer, van Axel Red. Donna Summer, die komt er toch wel toevallig nu aan, zeker?

0: afbraak- en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oude.

toch wel een beetje spannend nu op dit moment, want het begint toch al hard te waaien eigenlijk. Dus benieuwd of we hier gaan wegvliegen of zien. Het zou zomaar kunnen. Kijk, als je met deze gasten hier allemaal samen geen hit kan maken, dan zal het waarschijnlijk nooit lukken. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. En als het hiermee niet lukt, gaat het met niets lukken, vrees ik.

Ja, we vinden het niet fijn, maar het regent op dit moment als een beetje een lastig verhaal. Misschien wel eens het einde van deze broderie kunnen zijn. Laten we hopen van niet. Ik sprak net van Crowded House en Always Take the Weather With You. Alles is mogelijk tegenwoordig, dus vandaar. Kijk, het plaatje, 1992. Dit is Crowded House. Always Take the Weather With You met Vlaamse Aarden en 1.

0: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Hamsteren. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring. Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: In Brussel is opnieuw een grote betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn er bijeengekomen en ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. En de aanloop naar de betoging verliep opnieuw woelig, zegt journaliste Laurent Stappers die daar is.
4: Ze zeggen hier wel echt dat het geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
3: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Chrisha Jans.
5: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren en dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
3: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanval op Libanon wel gewoon voort. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Juri Tielemans is optimistisch.
6: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
3: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt, dat laat de producent weten. Het drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger, morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.

geef toe, heerlijke muziek. The Simple Minds hier bij Vlaamse Ardennen 1 en Alive and Kicking. Dikke hit uit 1985 hier bij ons. We staan nog altijd op de braderie. Het is daarnet ongelooflijk beginnen waaien en ook een beetje beginnen regenen. Maar het is op dit moment weer een beetje rustig. Dus we gaan ervan uit dat we hier nog een uurtje kunnen doorgaan. Een uurtje doorgaan met sfeerbeelden over de braderie. En een uurtje lekkere muziek, sowieso. We hebben nog in de pijplijn zitten Teddy Swims. Oh, ik ben fan. Desmond Dekker met een heerlijke klassieker. Bon Jovi ook nog. En deze hier van de Red Hot Chili Peppers 1992. Under the Bridge. Goedenavond.

0: het vermoeden is toch wel dat het gaat beginnen gieten en lelijk weer worden op dit moment hier in Ronsen. Dus wat de braderie betreft houden wij het hiervoor bekeken. Maar uiteraard kan je uiteraard zeker weten blijven luisteren naar onze radio. Voor de grootste hits en de mooiste classics. Nog een prettige avond.
1: Vlaamse Antenne 1.

0: het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem. Europoint.

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Antenne 1.
2: Goedenavond.

0: het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be. Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: prijsknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers die daar is.
2: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
1: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
3: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
1: Het fatbike-verbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Yuri Tielemans is optimistisch.
4: Veel vertrouwen, heel goede twee oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, maar negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk. En we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
1: De Rode Duivels landen vannacht onze tijd in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. Met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
5: Altijd één versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.
6: Disco.

Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of

0: Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be.

0: Und Eis.
1: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
2: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
3: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
2: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
3: Dat is een deal.
4: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
5: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
6: Europoint, Europoint.
7: Vlaamse Ardennen 1. Altijd één versnelling hoger.
8: Vlaamse Ardennen 1.
9: Vandaag in 50 minuten.

Verhuur, verkoop, afbraak en omgevingswerken klinkt één naam. De Priester. Uw vertrouwde partner in Kluisberg en omstreken. U vindt er topmerken tuinmachines met eigen dienst na verkoop. U kan er terecht voor het huren van minigravers, hoogwerkers en nog veel meer. En ook voor alle afbraak, riolering en omgevingswerken bent u bij hen aan het juiste adres. Bezoek de Priester Decorent op de Oudenaardebaan 14. Open van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. En volg alles online op depriester.be. De Priester, jouw sleutel tot succes in elke klus. Vlaamse Ardennen 1.

shoot in a stupid ass way. Ruimte 1.

0: Albert Heijn. Wij zorgen elke dag voor een gezellige, propere, veilige en goed gevulde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Ardennen 1.

0: zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Vlaamse Ardennen 1. Goedenavond.

0: het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk!
0: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
2: Sanitairdebaren.be.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Zalig. Oh, de echte warmte van een haardvuur. En die warmte, die haal ik bij de Metro. De Metro, zowel voor brandhout, pellets, briketten en nu ook kolen en petroleum. De Metro biedt een kwaliteitsvol aanbod, wat uw nodige brandstof ook mag zijn. En u hoeft zelfs de deur niet uit, want de Metro levert aan huis. Brandstoffen de Metro, Stijn Streuvelstraat 41 in Heesterd. Kijk op onze nieuwe webshop de-metro.be. De Metro, en je zit er warmpjes bij.
1: Ophir, Big Green Egg, Boretti, Napoleon. Wauw, hebben ze die allemaal hier?
2: Laat mij maar kiezen, want hier vind ik mijn goesting wel. Mag het zo'n super deluxe grote zijn? Oh.
1: Zolang jij hem bedient en ik alleen maar moet proeven, chef.
2: Dat is een deal.
3: De beste selectie barbecues vind je bij Europoint.
4: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
5: Europoint, Europoint.
6: Vlaamse Ardennen 1.
7: Goeie avond.
8: Bij Vlaamse

0: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Hada, la la la la. Schat, het water is koud.
2: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
1: Ja, eindelijk.
2: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.

0: Van de Kruisberg tot de Haaghoek. Overal Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daarover.

Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

0: Amsterdam101.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronse.
3: In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
4: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
3: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
5: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
3: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philip Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de tanimbarwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 voor

dat is wat je kent. Maar alleen is soms verdomme zo alleen. En de vrijheid, dan zeg je elke keer. Maar de vrijheid die jouw parten speelt, is vrijheid die niet echt is en leeg. Als vrijheid jou zo dierbaar is, dan laat je haar vandaag niet zomaar gaan. Nee.

Good evening, Mr. Bob.

James, how the hell do we get those diamonds down again?

0: hits en classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat de railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Quintin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
3: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
2: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.
5: Vlaamse Ardennen 1.
6: Goeienacht.

0: Classics.
1: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.
2: Goeienacht.

chance just to touch your hand or a moment to shine.

0: Wereldwijd en digitaal via VlaamseArdenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Bonusknallers. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerling, Retailpark in 60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: Vlaamse Ardenne 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardenne 1.